hem op de sinnik. Haynik finitken, kurim shibiten, vivuitem op de sinnik. Op kulli nazra, shayfa arama, hala ulti marra, sebeb khisama. Op kulli nazra, shayfa arama, hala ulti marra, sebeb khisama.